verloren houden. Jeroen zo zei ik u, worden Gods in de engel zich door te vrijen, want één zender zich bekeert. Dan zei hij ook, en je was man had twee zeens. En de jengste zei te zijn voda, voda, je hebt me mijn poort van oorf goud dat mij traft. En hij deelt aan zijn goud aan. En dat deed ook niet lang, dan pakte de jengste zich alles toop en reist wit van huis in een vreemde land en vermagelt zijn goud der zijn wil het leven. En als hij er snust mee houdt, kwam de grote hongersnood in dat land en hem veelde het aan alles. Dan ging hij en vermeed zich bij een landesberger en die schijkt hem nu staap de schwein te heiden. Hij wordt zich al jaren de muur met of de schoten geparkt hebben, die de schwein vreten, op hij geen jef aan die. Op als hij te bezinnen kwam, zei hij te zichzelf, hoeveel je mij de arbeider heeft mijn vader, die je nu brood en tom eeuwen hebben, en ik moet van honger omkomen. Ik wil mij opmerken en om mijn vader gonen en te hem zeggen, vader, ik heb je in den hemel ook jij in die gezindigd, en zie het niet meer weer dien zijn te heiten. Laat mij einer van die onge aangenomene arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat hij was zijn zoon, en raand hem het jegen, voet hem om en geef hem een kus. Dan zei de zoon te hem, vader, ik heb je in die ook je in den hemel gezendigd, en zie het niet meer weet, dien zoon te zijn. Aber de vader zei te zijn en knacht, brengt hem al dat baste kleed her, en trekt hem dat aan. Neem zijn hand en streep hem een ring op hem vinger en bring hem schouw aan te trekken. En bring en je maast het kalf her en slacht dat. En dan wel we eten en vrouw zijn. Dan desamien zijn we dood en is om leven gekomen. Hij weer verloren en is gevangen worden. En ze vangen aan vrouw te leven. De eldste zijn aber weer op een stap. En als die noden om huis kwam en de muziek hier en zag voor ze dansten, roept hij zich en knaagt aan en vroeg aan wat er ver ging. De zei te hem, dien broeder is gekomen, dien vader heeft dat mastkalf geslaagd, wil hij hem gezond waardehaft. Dan wie de eldste zijn dol, en wil niet in en gonen. Dan ging de vader eruit en pracht aan een en te komen. De zeen aber zei te zien en vader, kijk hem al deze jaren heb ik die gedeind, en zie die niemals je in aangewaast, en du hast mij niemals een bak gegeef, dat ik met mijn vriend kon een huren dag leven. Aber ze bood als deze dien zeen kwam, die dien goud met huren vermacheld haft, hast du veram dat maast kolf geslaagd. Hij aber zei te aan mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb is ook dient. Dat is toch ganz am plaats dat we een vrouwen dag vieren, dan dien broeder weer dood en is tom leven gekomen, die weer verloren en is gevangen. Hij zei ook te zijn jinger, dat weer eenmaal een gewisse rijke man, die in een verwalter even zijn goud houdt, en hem wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Je vermoel rekening van die buurkvering, dan du kost niet langer verwalter zijn. Dan zei de verwalter te zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg, groven kan ik niet, en ik schee mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter ambt verlier, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zei tot den eersten, hoeveel best u mijn haren schuldig? En hij zei 100 moot eil. Hij zei tot hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindol en schrie 50. Dan zei hij tot den anderen, en hoeveel best u schuldig? En hij zei 100 moot weit. En hij zei tot hem, neem dien schuldzadel en schrie 80. Daarop loofde haar den ongerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd, dan deze weltmenschen zijn am omgang met eres glicken klieke aus de lichtkinger. En ik zei u ook, broek den ongerechten mamen vriend te mogen, dat wanneer die met eenmaal niet meer door is, ze u dan een eeuwige woningen opnemen.
Wer am Kleinen treu ist, ist auch treu am Großen. Und wer am Kleinen nicht treu ist, ist auch nicht treu am Großen. Darum, wenn du mit den angereichten Mamen nicht sein treu warst, wer wird du den wahren Rektum anvertrauen? Und wenn du mit dort, was ein anderem sind ist, nicht sein treu warst, wer wird du dann geben, was du das? Kein Knecht kann zwei Haaren dienen. Er wird einen hausen und den anderen gut sein. Oder er wird einem treu sein und den anderen verachten. Je können nicht Gott und den Mammen zugleich dienen. Die geldgierigen Pharisäer hatten das alle gehört und drehen darum ihren Spott über ihn. Und er sagte an, je sind die sich für den Menschen reicht vorgehen, Gott aber kann ihn horten. Dann wird von Menschen hoch angesehen wird, als an Gott seine Ohren aufschüh. Dort gesagt in die Propheten worden, je predigt, was je hauen käme. Und von dann an erst dort Gottes Reich gepredigt worden, an allemann drängt du mit je wollte nern. Dort ist aber leichter von Himmel und Erde zu vergonen, als dort ein Streckchen je vom Gesatz weichfällt. Wer sich von seiner Früh scheiden deit in der andere Fried, bragt der Ehe. Und wer sich der Fried, der durch eine Scheidung gegonen ist, bragt auch der Ehe. Da wie in je Wasser recke Mann, der sich bleibrot, Strom und ein feinste Kartün kleid und alle Tag in Frieden hoch herlebt. Da wie ein Oma, Prager, Lazarus, voll Schweren, die am für der geleicht wird. Und ein Verlangen hat die Kremels zu eten, die den recken Mann vom Dach fallen, sogar die Huhn kämen und legten am die Schweren rein. Einen Tag starf die arme Mann und ward von einem Engel obrommen in eine Schuld gedrückt. Der recke Mann starf auch und ward begroft. Und als er eine Haal und seine Quol abkickt, sah er obrommen dort weit auf mit Lazarus auf der Schuld. Dann schrie er vor der Obraum erbormte über mich und schick Lazarus, dass er sich die Fingerspitz am Wasser duckt und mir die Tung keilt. Dann ich wo an diese Pflaumen gequält. Oberm ober seht, sehen, denkt daran, dass du den Godet an deine Lebenszeit gekriegen hast. Und Lazarus am Jägendel krieg beiset, nu aber wird he getreist, und du hast deine Quol. Und boven eines zwischen uns und du ein deeper Aufgrund, so dass es unmöglich ist, für dich von hier dort hin zu kommen, und auch für dich von dort her zu kommen. Dann seht he, Vater, dann prache ich die, dort du am Numin Vater sein Hüß schickst, denn ich hab 5 Brüder, dort he an dit verstallt, dort sie nicht auch an diesen Ort in der Quolen entkommen. Oberam seht du am, die haben Moses und die Propheten, lot sie anhören. He aber seht, nee, Vater Oberam, wann von der Todeswehr wird hangun, würden die sich bekehren. He aber seht du am, wann die nicht nur Moses und die Propheten horchen, wurden die sich auch nicht bereden lassen, wann einer von der Todes abstand. Dann sehen hätte seine Jünger, dass es nicht anders schmählich aus dort Beleidigungen kommen worden. Aber oh wei, von dem, durch den die kommen. Von dem würde es besser sein, wenn dem ein Mehlstein am Hals gehangen wird und dann ein Meer geschmeten, als dort he ein von diesen kleinen Beleidigungen wird. Seht ihr fair, wenn dein Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair, und wenn ihm dort leid hat, dann verjaff ihm. Und wenn er sich 7 Mal den Tag an die versündigt und 7 Mal den Tag zurückkommt und sagt ihm, dass dort leid, dann sollst du ihm verjeben. Dann sehen die Apostel zum Herrn, stark uns den Glauben. Der Herr aber sieht, wenn die einen Glauben aus den Samenkuren hauen und zu diesem Mühlbeerbaum sein würden, er soll sich ausreiten an der Meersaaten, der wird die gehorchen. Aber wer von you, den Knecht haf, wo dann, wann de vom Plehen oder Schobheiden käme, zu am seien, kam fort und sah die Dolen art. Aber wo de nicht eher seien, mög mi in Ovenkost reid, bing die in Schalljöck am und bedein mi, wat ecke jeten und getrunken hab, und noch her wirst du auch eten und trinken. Dankt he den Knecht, auf er will de wat am befohlen wir, ich leib nicht. So ist es doch mit you. Wenn ihr erst alles gedonen habe, was ihr befohlen ist, dann sagt, wir sind je weinliche Arbeiter und haben bloß gedonen, was wir schuldig werden zu donen. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort so ram, dass er verlängte Scheidungsgrenze zwischen Sommer
Maria en Galilea jink. En als hij en een gewisse daarpen en jink, bejeenden aan 10 uitzeltsjemana. Die bleven wieder aufstonen en schreeuwen uit vollem hals, Jezus, Meister, erborm die over ons. Als hij en zag, zei hij, God stalt u de priester ver, en werden ze jingen worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, kam terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor het feit en dankt aan, en dat weer een Samarita. Dan zei Jezus te aan, wären dat niet tien die daar rein worden, wo zijn die anderen negen? Wie zes keine aus des Fram dat te vingen, die daar terug kam, God te danken? En hij zei te aan, sto op en go dien waai, du best dat je dienen geloven je heilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd wordt wanneer dat Gottesrijk komen wordt, zei Jezus, dat Gottesrijk kämpft niet te zijn is. Mensen worden ook niet zeggen, kijk, hier is dat, oder door is dat, wie dat Gottesrijk in je is. Dan zei hij te zijn jinger, dat wordt een tijd komen dat je je worden wensen een van de mensen zijn zijn deur te zijn, of worden die niet zijn. En ze worden te je zeggen, kijk hier, kijk door, of God niet met, door nu te kijken. Dan die mensen zien wat en zien een dag zo zijn als de blitz die over alles dacht wat onder hem hemel is. Maar hij moet eerst nog veel lieden en van dit geslacht versmeten worden. En zoals het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook aan de mensen zien zijn deur zijn. De mensen ouden en dronken, vrienden en bevrieden zich, maar aan de dag als Noah en Arche en ging, en dat woord hij kwam, en allem aanbracht. En luid zijn deur wie dat krijgt zo. De mensen ouden en dronken, kaften en verkaften, en planten en buiden. Maar aan de dag als luid zo dan verleid, regent het vier en zwevelblit van hemel en bracht allem aan. Grozo wordt het ook aan de dag zijn wanneer de mensen zien wat voor een dag komen. Wer aan de dag op een huizendag is en zijn zaken bennen heeft, zal niet erop komen die te holen. En wer op een stap is, zal niet nog irgendwo terugkomen. Denkt aan lood zijn vrouw. Wer zijn leven proeft te holen, wordt dat verlieren. En wer zijn leven verliest, wordt dat houden. Ik zei u, aan die nacht worden twee en één baard zennen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblijven. Twee vrouwen worden topje treed molen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblijven. Twee mannen worden op een stap zennen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblijven. Ze vroegen hem, haar, woer? Hij zei toe aan, wo een doodje karpa is, zamelen zich de odelaar. Jezus zei zijn jinger der geen gelijknis dat ze immer beden zullen en niet moedeloos worden. Hij zei, en een gewisse stout wie een rechter gewas, die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Dat wie ook een weetvrouw in die stout, die immer waarden nu aan keim en prachen dat hij er zal helpen van er en jene los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wanneer ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Aber wil deze weetvrouw zo om her is, waar ik er tom recht verhalpen, dat mij dat niet te laat met er een oelend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ongerechte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwelte to er recht verhalpen, die hem dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer bood om recht verhalpen wordt. En doch, wanneer de mensen zien komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En today die zich nog ihre mening zeker weren dat ze gerecht weren en op andere raufkikten, vertaalde dit gelijknis. Twee mensen, een Pharisäer en een taxgelagter, gingen am tempel en hen te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere mensen, Räuber, Ungerechte, Ehebreker, oder zo als des taxgelagter. Ik faust tweemaal de week en geef van al mijn ernomden tienden af. Aber de taxgelagter stond wieder auf en wil niet mal om hemel kicken. Aber schlug zich op de brust en zei, God,
erbarm dig över mig sända. Och jag säger ju då dismån, och nicht gärna, för Gott ger reich vor dich ne husgängt. Dann wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden. Und wer sich selbst aufsticht, wird erhoben worden. Dann brachte sie auch kleine Kinder noch an, dass er an die Hang ableihen soll. Aber aus den Jünger dort sagen, die schollen dort Eva. Aber Jesus ruft sich die und sagt, lot die kleine Kinder noch mir kommen und verbeet an dort nicht. Dann so eine Rode hier der Gottesreg. Ich sage ihr, wird hoffentlich, wer der Gottesreg nicht so annimmt als ein kleines Kind, wird dort nicht ernähren kommen. Und je was der Verstehner früh am, guter Meister, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oefenen? Daarop zei Jezus te arm, waarom naast u mij goud? Door is bloos een die goud is, en dat is God. Du bent met de geboten bekend. Du zalst niet eeuwen breken, du zalst niet doodmerken, du zalst niet stelen, du zalst niet falsche tekens geven, du zalst vader en mutter eren. En hij zei, dat heb ik van jong op alle geholen. Als Jezus dit hier zei, hij te arm, die fehlt noch einerlei. Verkeep alles, was du hast, und jaff die Arme dort, dann wirst du ein Schatz im Himmel haben, und dann kommet mi mit. Dit tu hier in mög am sehr trürig, dann he wie Rick. Als Jesus sagt, dat am dat so trürig mög, seht he, wo schwor es et doch, vor die Ricke und Gottes Rick zu kommen, dann dat es leichter von der Kamel der Genotel über zu gehen, als vor ein Ricken Mensch am Himmel Rick zu kommen. Und die dort hier den Seiden dann, wer kann dann selig worden? Hei aber seht, was für Menschen unmählig ist, ist für Gott mählig. Dann seht Peter, kick, wir haben alles verloren und sind mit dir mitgekommen. Dorab seht hei to an, ich sei ju wahrhaftig, dor ist nicht einer, der am Gottesrechts halben Hüß, Älteren, Breider oder Früh oder Kinder verloren haft, die dort nicht all in dit Leben zurückkriegen wird, und in die kommende Welt dort ewige Leben. Dann nehmt er die 12 zu sie den Seto an, kickt, wie gehen nu nach Jerusalem, dann wird alles so herumkommen, als die Prophet von den Menschen sehen geschrieben haben. Dann he wird die Heiden an die Hänge gegeben worden, die wurden am Messhandeln, verspotten und bespielen. Die wurden am Verheiben und Todmerken, an den dritten Tag wird er wieder abstunden. Sie aber verstunden durch er nicht. Sie kämen nicht dorthin, was er sieht, und wüssten nicht, von was er redet. Dann nimmt sich das so an, als er noch nach Jericho kam, sollte ein blinder Mann am Weich in Prachat. Und als er das Volk hier vorbeigehen, frug er, was dort bedient. Dann sehte sie an, dass Jesus von Nazareth dort vorbeiging. Und er schrie, Jesus, du durft ihn sehen, erbarm dich über mich. Die da vorab gingen, dreiv den Armen sehen, er soll still sein. Aber er schrie, bloß so viel Dollar, durft ihn sehen, erbarm dich über mich. Dann stund Jesus still und sehen, sie sollen am Hahn bringen. Und als er erst nur da kam, frug er am, was weißt du, dass ich dich tun soll? Und er sagt, Herr, ich will wahrer sein ihn kennen. Dann sagt Jesus zu ihm, du sollst seinen, dein Glauben hat dich geholfen. Und er konnte plötzlich seinen und ging mit ihm mit und dankt Gott. Und alle Menschen, die das sagen, lobten Gott. Jesus ging in Jericho hin und ging durch die Stadt. Und da war Zachäus, einer von den ersten Tagskollekten, der wie Rick. Und er versuchte zu seinen, wer Jesus war, aber konnte am Mann all dort Volk nicht seinen. Dann he wir mal klein. He aber ran vorab und stieg ab en Mühlbeerbomen ab, am zu seinen. Dann da soll he vorbeikommen. Und als Jesus bei dort kam, kickt he ab und sah am dort und seht, Zachäus, komm schwind darauf, ich muss von dort noch bei dir im Hüsen ankommen. So spott he sich, dass he herauf kam und nehm am mit Freuden ab. Aber als die anderen dort sagen, grumsaude sie, door Eva en zeden, hij is nu een zinder te gast gegaan. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de helft van mijn haben goud te ormen geven, en wanneer ik irgendwem wat aangereicht opgenomen heb, dat word ik 4 mal zoveel terug.

En hij roept zich tien deina en geeft aan, na zo'n geld en zegt ze zullen, door met je schaften drieven, wat hij komen wordt. Zijn berje over hals den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zaaien, wie willen niet dat deze even ons haarje zou. En als hij zijn rekje kregen houdt en treed keem, verlangt hij zijn deina ver zich te komen, dat hij dat geld geeft houdt om u te vingen, wat in iedere derg zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft tienmaal zoveel gewonnen. En hij zei te hem, haast goud gedonen, goud hij knaagt. Wil du even dat kleine best truie waast, zalst du even tien steden te je beiden hebben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld heeft vijfmaal zoveel gewonnen. Hij zei te hem, groot zo, en du zalst even vijf steden zijn. En een andere kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat weg, ik vercht wie voor die wil du een hoorde maan best. Du nemst wo du nicht handgelegd hast, en arns wo du nicht gezeid hast. En hij zei te arm, ik recht die daugen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde maan zie, en dat neem wo ik nicht handgelegd hab, en door arend wo ik nicht gezeid hab? Waarom leedst du mijn geld dan niet in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd haben als ik keim? En hij zei te die door omstunden, neemt am dat geld weg en geeft dem dat, die de tien haft. Zij hebben zeiden te am, haar de haft al tien. Hij hebben zeiden te am, ik zei ju, wer de haft, dem wordt gegeeft worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden, wat hij haft. Aber meine Feind, die nicht haben wollen, dass ich even harschen soll, bringt die her und mögt die für mich dort. Und als sie dit erst gesagt hat, ging sie wieder nach Jerusalem auf Tau. Und als sie noch da noch bei Fage und Bethanien am Eilburg kam, schickt sie zwei von seinen Jüngern und sagt zu an, Gott noch dort darb für ihr, und wenn ihr da nicht gehen, wo ihr da ein Jahrling eure Bunge fingen, ob dort noch niemals wer gesehen habt. Lees dat los en brengt dat her. En wanneer u weer vraagt waarom je dat loslezen, zegt de arm wie de meester dat brokken wel. Dan gingen die gescheikt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan als aan wie gezegd worden. En als ze dat jolink loslezen, vroeg de eigendeme aan waarom ze dat jolink loslezen. En ze zeiden, de haar wel dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider even dat joling en zaden Jezus door hen op. En als hij weer reed, leden ze ihre kleider op een weg. En als ze dan nodig kwam en van Eilburg erop reed, vond de grote jinger schoor en ihre vrijheid om met luider stem God te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zeiend is de koning die hem haren ze noemen kan. Am Himmel is vrede, en Herrlichkeit boven am hechsten Himmel. Welke Pharisäer uit dem Volk zeiden te am, Lehrer, beschwicht deine Jünger. Hij zei te am, ik zei u, wenn diese Worte stel zijn, würden de Steiner schrien. Als er dicht bij kam in de Stadt zag, hielt hij even die Anwohner en zeid, wenn du doch weinst nu in diese deine Tiet gezeinen houdst, wat die vrede brengen kon. Nu aber kaust du dort nicht seinen. Dan die tijd wordt komen dat die fiend om die en die kinger ne woont buur worden en die van alle zijden enhamen dat die nog niet hand kost. En die worden die en die kinger binnen die wijn en de eerden en klungen. En worden en die niet een steen op een ander loten, wil die dat niet morgens als de haar nog die keim. Dan ging hij am tempel en vond aan die eruit te jeuren, die daar binnen koften en verkoften. En zei to aan, dat staat geschreven, mijn huis zal een beedhuis zijn, je over hebben daaruit een rijbaar heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Over de hoge priester en schriftgeleerde en de verneemste am volk zochten nu een weg om te brengen. Dat werf aan over onmeilig te donen, dan allemaal hangt am aan en willen heren wat hij zegt. Nu trots dat een dag als hij de mensen in tempel leed en het evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de eldersten taub verarm kwamen en zeiden te arm, zei ons, wo du de kracht her

0: Aber sie hatte auch viel Baal-Propheten.
1: Sie nahmen den Mann sein Uhr und heilte ihn. Dann sagt Jesus zu den hohen Priester im Tempel, Verstohne an Ältesten, die nur am gekommen wären. Musst ihr mit Schwerter und Knappels kommen, so als wenn ihr dort mit einem Räuber zu tun haben? Aus ich täglich bei ihr am Tempel wäre, habt ihr mich nicht probt, Faust zu nehmen. Aber das ist jene Zeit, an der die Dichternis herrscht. Außerdem, am ihr Faust genommen hauden, gingen sie mit am Weg und brachten am nur den hohen Priester sein Hüs. Peter ging weit auf ihn heran. Als sie sich mitten auf dem Hof an vier angesteckten und dort herumstunden, sah Peter auch mank an. Dann kam ein Dienstmärke und sah an ihm vier Sätten. Sie kickt am direkt an und sagt, das machen wir auch mit ihm. Er aber verlucht out und sagt, früh, er kann dem überhaupt nicht. Und man stellt je wieder, sah am noch wer und sagt, du bist auch einer von an. Peter aber sagt, Mensch, das sehe ich nicht. Dann ungefähr um eine Stunde sagt noch wer, ich weiß ja, was das ist auch mit ihm wir, dann hier ist in Galiläa. Peter aber sagt, Mensch, ich weiß nicht, von wo du redest. Und plötzlich, während er noch redet, kreide Hohn. Dann dreht der Haar sich um und kickt Peter an. Dann doch Peter dort an, was der Haar gesagt hat, ehe der Hohn kreide Wort, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Dann ging Peter rüt und hielt bitterlich. Die Männer, die Jesus Faust hauten, spotten und schlüren ihn. Sie bungen ihm die Ohren zu und schlüren ihm am Gesicht und sagten, Prophezei, wer hat die geschlüren? Und sie sagten viel andere lasterliche Dinge gegen ihn. Und aus der ersten Dachwort sammelten sich die Ältesten in dem Volk an die hohen Priester und Schriftgelehrten, und brachten am Verehren Rot und sagten, sei uns auf du die Christus bist. Er sagte an, wenn ich dir dort sage, würd ich dort doch niemals leben. Und wenn ich dir frage, würd ich mir keine Antwort geben und würde mich auch nicht gehen lassen. Von nun an wird die Menschen sehen, wie die Gotteskraft zur rechten Hand setzen. Dann sagten sie alle, bist du dann Gott sein Sehen? Und er sagte an, ich sage mit Recht, dass ich dich sehe. Dann sagte sie, wozu brücken wir noch mal ihr Getägnis? Dann wir haben dort selbst 23.
2: Die Egenmühle hier.
1: Dann stunden sie alle ab und brachten am nur Pilatus. Da fangen sie an, am zu beschuldigen und sagten, wie trafen diesem dort bei, dort hei dort Volk verfehlt und verbitt den Kaiser den Tag zu tollen und sag, dass hei selbst Christus und König ist. Dann frug Pilatus am direkt, bist du die Juden der König? Hei antwortet am und sagt, dort ist so, als du sagst. Dann sagt Pilatus zum hohen Priester und zum Volk, ich fäng keine Schuld an diesen Mann. Aber sie wurden bloß so viel Ohr und sagten, hei recht dort Volk ab und geht mit seiner Lehre der ganz Judäa von Galiläa bot hier. Als Pilatus von Galiläa hielt, frug hei auf des Mann von Galiläa wir. Und sobald als hei wisst, dass Jesus unja Herodes seine Herrschaft hielt, schickt hei am no Herodes. Dann, de dann auch gerot in Jerusalem wir. Als Herodes Jesus sah, wie hei sehr froh, dann hei haut all lang und verlangen, hei haut am zu seinen. Dann hei haut all viel von am gehirt. Und hei hofft zu seinen, dat hei Wunder donen wird. Dann frug hei am mancherlei, aber Jesus gief am keine Antwort. Und die hohen Priester und Schriftgelehrte stunden und verklörten am sehr hart. Dann deden Herodes und seine Soldaten am verachten und verspotten, trocken am ein wittet Kleid Eva und schickten am Trigno Pilatus. Kriegt an den Tag wurden Pilatus und Herodes Freund miteinander, dann so wird wir sie sich feindlich in Eva. Dann rief Pilatus die hohe Priester und Fürste und auch das Volk taub und sagte an, ihr haben diesen Mann um mich gebracht aus einem, der das Volk verleiden deit. Und ich habe am ein Jünigerin wird gerendlich am Verheer genommen, und ich habe am an nicht schuldig gefangen, wofür je am anklören. Und Herodes auch nicht. Dann ich schickt am Träg nur jü, dann he haft wirklich nicht gedonnen, dort den Tod verdient haft. Darum wo ich am Strophen und losloten. Dann he musst an, ob'm Fast, einen Faust genommen erütgeben. En ze schreeuwen alle tegelijk, weg met deze man, en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en die stad, wil hij een oproer en een stout aan die stad en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrijloten wil, red nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die faan verbreken begonnen? Ik fing aan am keine oorzaak tom dood. Ik wou am strofen en aan gonen loten. Aber zij hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden am te kritzen. En eert en de hoge priester eier schrecht, neem ewa hand. Dan spreek Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geef aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord wie ingestapt worden, en geef aan Jezus met arm te doen wat ze willen. En als ze aan weg leiden, kregen ze Simon aan Mount van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hij kwam een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die aan bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, Gesegnet sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind und ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesäuert geworden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault ab uns hinab, und zu den Humpels, bedagt uns. Dann waren sie dit am reinen Halt tunen. Wat wird dann passieren, wenn dat erst dreig is? Da wir noch zwei Verbrecher, die mit am Tiglick gekritzigt worden. Und aus sie bot die Schädel steht kämen, kritzten sie am Door. Und auch die zwei Verbrecher, einem an der rechte und einem an der linke sieht. Dann sieht Jesus vor der Verjaff an, dann sie weten nicht, wat sie tunen. Und sie tragen Lasser, um sich seine Kleider einzudeilen. En die mensen stonden en kikten toe. En ze gaan die volksleider met die andere toop dreven er een spot over arm en zeiden, hij heeft andere geholpen. En wanneer Christus, God zijn uiterweelde is, dan loopt arm zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met arm en kemen en boden arm zuren wien aan en zeiden, want u de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Juden kenig. Dan laast dat een van de merden om Kriets even aan en zei, wan du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Aber de andere beschwicht aan en zei, vergst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, aber des man heeft nust ongeschektet gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het maar klok 3 nu middag, over de ganse welt diester. En de zon verdunkelt en de gordijnen om het tempel rijdt in de meduten een. En Jezus schreef luid, voda, ik beveel mijn geest en dien heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zei, dit is waarhaftig een vrome man geweest. En als dat volk dat er omstond en toekijk zag wat er passiert, sloegen die zich op de brust en gingen waar dat reed. Aber al zijn bekende en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef een roods haar, en gouda oprechter maan groot door, en houdt een ehrenrood en handel niet met een gewelligd. Hij weer van de Jutsche stout Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrecht luurt. Dis maan ging nog Pilatus en vroeg nog Jezus in een lief. En hij neemt den erop en wekkelt den een kartoon en leed den aan een niet graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houdt. Dat wir an den Tag, als sie zum Sabbat reden mögen, an die Sabbat funk an. An die früheste von Galiläa mitgekommen wären, kämen hingeraun und besagen sich dat Grauf und wo sie in Lief hangelegt wird. Dan gingen ze terug en welken kriederie en scheinrekkende eil gereid. Ober am Sabbat rüde ze zo, als dat je zaad verlangt. Dan den eersten dag in de week kamen ze, en je was de ander frühes met aan, tijdigste morgens num graf, en brachten die kriederie die ze reid gemerkt houden. Ob aus der Hand kämen, wie der Stein all vom Grauf war gerollt. Da gingen sie in den überfungen den Herrn Jesus in lief nicht. Und während sie noch nicht so reich wüssten, wo der Fähr ging, kämen zwei Männer und schlug wird die Kleider nur an. Dann, als sie verschrocken und mit Gesicht bei dem Erdbügen, sehen die da an, worum sieg ich den lebenden Mann gedauert? Die ist nicht hier, die ist abgestohlen. Denkt daran, wat hij te u zeed, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeed, de mensen zeed moet de zinde in de hengen geeft en gekritzigd worden en om derde dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weer, dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob's moeder, en nog andere met aan, die de apostel dat vertaalden. Zij behielden dort verlaat je weer, ohne mening, en geleefden dort nicht. Aber Peter stond op en rand om graf, bekt zich door een en, en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging door van, en wundert zich wat passiert weer. Nu horicht, twee van aan weeren groot, den dag op een weg naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onjehielden zich, Onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich onder hilden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op beantwoordende uren je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat red je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden in ihrem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, Bist du de einzige Fremde in Jerusalem, den ich weet, wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weer op zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij hem dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij de weer de Israël vrijmaken wordt? En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroegers gezegd hadden, over hem hadden ze niet gezien. Dan zeiden hij toe aan, Wo dit ju stamphort je noren, dat zo lang, dat alle te leven wat de profeten gereed hebben? Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daal waar ze heen gingen en hij deed zo als wanneer hij voorbij gonen wilde. Aber sie wären dringend am Trick te holen, zeiden, hij soll bij aan blijven, dan dat wohl ovend worden. En da wir al nicht veel vom Dach gebleven. Dan ging hij aan, wie aan te blijven. En als hij met aan top om dag zout, neem hij dat brood, dank dafür, brug dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwung ver aan. Dan zeiden ze einer zum anderen, Branden onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed? En ze stonden plötzlich op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan taub waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden, en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertaalden aan wat hingeweges passiert weer, en wo ze aan door de Je kan houden dat hij dat brood gebroken houdt. En als zij zich nog door van onze helden, kwam Jezus zelfs midden onze aan en zei, Vreden met u. En we verrichtelijk angst en meenden ze zagen een geest. En hij zei toen aan, Waarom is u angst en waarom twijfel je? kijk nu mijn hang en mijn feit, en zei dat ik dit zelf zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zegt, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leeft, en zei hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leiden aan een stekje brood en vers en honig weer. En hij neemt dat en outdoor ver aan. Dan zei hij toe aan, dit is wat ik te u zeg als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan merk hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen onder alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendet die met jullie tekenis door hingerstonen. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan een rup wat Bethanien en hoofd zijn hang op en zegend aan. En während hij aan zegend, verschwonk hij van aan en voer een op naar hemel. Zij op een bed nam aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem. En brachten ihre tijd im Tempel toe en dankten en loofden God. Als alles anfängt, wie dat woord al door, en dat woord wie bij God, en wat God wie dat woord. Hij wie im Anfang bij God, dat arm is alles gemerkt, en ohne arm is nischt gemerkt, dat gemerkt is. En arm wir leven, en dat leven wir dat licht voor de menschen. Dat licht schient in de diesternis, aber de diesternis heeft dat niet verstonen. Er kam ein Mann von Gott geschickt, der hat gehauen. Dieser kam von dort Licht, ihr Zeugnis zu geben, dass sie durch Arm alle sollen zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht. Hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wird dort Wort Licht, dort für alle Menschen schient, die in diese Welt hineinkommen. Hei wir in diese Welt, und die Welt wird durch Arm gemerkt, und die Welt kann am nicht. Hij kwam nu dat zienje, maar de zienje nemen hem niet op. Maar al die hem opnemen en aan zijn nomen leefden, geeft hij dat recht God zijn kinder te worden, die niet van bloot, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit irgendein man zijn en wellen, maar van God geboren zijn. En dat woord wordt mens en woont onder ons, en wie zagen zijn heerlijkheid? Na Herrlichkeit zoals een vader zijn eens ja zeend, vol je nood en waarheid. Je houden geef je tekenis van hem en zei, dit is die, van wem ik zeed. No mi wordt die komen, die al ver mi weer, dan heb je eier als ik. Uit zijn volmoed hebben we alle genood om genood genomen. Dan dat je zaad weer derg Mozes geeft, over genood en waarheid kemen derg Jezus Christus. God heeft niemals weer gezeinen. Aber sein einziger Sehn, der beim Vater auf der Schaut ist, hat uns alles von ihm vertalt. Dit ist Jehoan sein Geteignis, das er gave, aus den Juden, Priester und Leviten von Jerusalem schickten, um zu fragen, wer er wir. Er bekannt und verstreit dort nicht, aber bekannt, dass er nicht Christus wir. Und sie fragen ihm, was dann? Bist du Elia? Er sagt, nein, ich sehe nicht. Bist du der Prophet? En hij zei, nee. Da zeiden ze te arm, wer bist du, dat we deine antwoord geven kunnen die ons geschickt hebben? Wat sagst du van die zelfst? Hij zei, ik zie einem seine stem die aan de wildnis schreeuwt, merkt een glicken waag van onze haren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Die door geschickt werden, werden van de Pharisäer. En ze vroegen hem, waarom diepst du dan, wann du nicht Christus, ook nicht Elia, ook nicht de Prophet bist? Je houdt ze toe aan, ik diep je met water. Aber mank je steit einer, den die nicht kennen. Dat is die noem mij komen wordt, die über al ver mij weer, jegendem ik nicht weet zie, dat ik am de show oplees. Dit passiert alle in Betabara, und Jan ziet Jordan, wo je houdt diepen deed. De nächste dag zag Jehoan Jezus naar zich op toe komen en zei, kijk, dat is God zijn loom dat de wereld er zinden wegneemt. Dit is die van die ik zei, die naar mij komt, de fel hekkersteit oss ek, dan he vi all då eie ekke bore via. Ek kand am selvs nek, ob ek keim doram met vorta to deipen, dat he en Israel zul bekaunt worden. Dan geef je haun dit je tegnis. Ek sag den geist so aus ne du vom himmel eraufkommenen ab am blieven. Ek kand am nek, ob a dei, de mi je schek met vorta to deipen seed, to mi, ob den du den geist sitz eraufkommen an ab am blieven, as dei, die met den Heiligen Geist deipen wort. En ik sag dat, en geef dat je tekenis dat dit God zijn zeen is. Nächsten dag wie je houn met twee van zijn jinge waren door. Als hij Jezus zag voorbiegoende, zeed hij, kikt, dat is Gottes loom. Als die twee jinge aan dat zaaien hierden, jingen ze met hem met. Jezus draait zich om en zegt dat ze metkomen en vroeg aan nu wat ze zochten. Ze zeiden toe aan, meester, dat meint leraar, wo woonst u? Hij zei toe aan, kom kikt. Ze kamen en zagen wo hij bleef, en bleven den dag even bij hem. Dat weer klok 4 uur middag. En een van die beid, die je houden reden hier en met hem metging, weer Andres, Simon Peter zijn broeder. Hij vond dat eerste zijn ene broeder Simon en zei toe aan, wie hebben den Messias gevangen? Dat meint den Christus. En hij bracht hem nu Jezus. Als Jezus hem aankijkt, zei hij, du bist Simon, Jonas in Zeen. Du zoust Peter heten. Dat meint een steen. De nächste dag wil Jezus naar Galilea gaan en hij vond Philip en zei to hem, kom met mij met. Philip weer van Bethsaida, de stad waar ook Andres en Peter herkamen. Philip vond Nathanael en zei to hem, wie hebben den gevangen van den Moses am Jesaat ook de profeten geschreven hebben? Jezus van Nazareth, Jozef zijn zoon. En Nathanael zei to hem, kan van Nazareth ergens wat goed komen? Philip zei to hem, kom kijk. Als Jezus Nathanael komen zag, zei hij to hem, werkelijk en is Israëliet en die nus falschet is. Nathanael zei to hem, wo kanst du mij? Jezus zei to hem, eie Philip die roopt, als die onje den vijenboom wiest, zag ik die. Nathanael zei to hem, meester, du bist de Gottes zijn, du bist Israels koning. Jezus zei to hem, du gleis wil ik zee dat ik die onje den vijenboom zag. Du zoust nog later dingen als dat zijn. En hij zei to hem, ik zag je de waarheid, van nu aan zal je den hemel opzijnen, en dat God zijn engel op den menschen zien, erauf en erop komen. Op de derde dag wie in Galilea en Kana nekaast. En Jezus zijn mutter wie ook door. En Jezus en zijn jinge werden ook tot die kaast en je lood. En als aan de wien ouder wordt, zegt Jezus zijn mutter toe aan, die hebben niet meer wien. Jezus zei toe er, leve früh, wat heb ik door met te doen? Mijn tijd is nog niet hier. Zijn mutter zei to de deine, dood wat immer he u zegt. Door dich bij stunden saas steinene woterkrokken, die de juden to ere reinjungszeremonieën brokten, en hielden jede entweder 20 oder 30 geloon. Jezus zei to aan, veld de krokken vol woter, en ze goten de bad omround vol. En dan zei he to aan, nu schaapt wat eruit en brengt dat den kerkenmeister. En ze deden dat. Als de kerkenmeister dat woter dat nu wien weer geschmaakt houd, en ik wist wo dat herkeem, want de deine die dat woter schaapten, ook wisten, roopt de kerkenmeister den brieg om en zei te hem, alle man zaad emma eerst den goden wien ver, en den biljeren dan van de jaast is goed gedronken hebben, duur behaast den baasten wat nu je holen. Dit zijn eerst het wonderteken de Jezus en Kana en Galilea. En op een boord zijn heerlijkheid. En zijn jinge leefden aan hem. Als dit even weer, jink hij, zijn mutter, zijn breeder en zijn jinge nog een paar na om. Maar daar bleven ze niet lang. Als de Juden er Pascha vast, dat is Oosteren, noorden kwam, jink hij naar Jeruzalem. Door hem tempel trof hij die met assen, schoop en duven handelden. En ook de geldwachsler met erige schaften. Hij vlocht zich een pitch van streng en juicht de met ossen en schoop taup uit dem tempel eruit en schedde jeldwachsle ihr jeld uit en schmeit ihre Taschen om. En hij zei to de duvenhändler, neemt dat stof hier waar, en merkt uit mijn vader zijn huis nicht een handelsplaats. Dan dachten de jinge daaraan dat je schreven staat, de Iwe om dien huis brandt en mij. Dan zeiden de Juden te hem, wat gafst du ons voor een teken te bewijzen dat du een recht hast dit te doen? Jezus zei te hem, breek deze tempel door, en ik word in een drie deur verder opbouwen. Dan zeiden de Juden, dat hast 46 jaar je deed deze tempel te bouwen, en du wirst in een drie deur opbouwen. Hij overreed van zijn lief aus den tempel. En als hij nu her eerst van dood opgestoorne weer, dachten zijn jinge daaraan, dat hij dit toe aan gezegd had. En dan leefden ze de schrift en dat wat Jezus gezegd had. En als Jezus in Jeruzalem op het Oosterfast weer, leefden veel aan zijn nomen als ze de tekens zagen. Maar Jezus vertrouwt zich aan niet aan, dan hij kan alle man. En hij houdt dat al niet nodig dat hem irgendwer een getekenis van een mens geeft. Dan hij wist goed wat en een mens bijna weer. Er weer een man, Nicodemus, een Farizeer, een uit de Jüdschen huwen rood. Die kwam de nacht naar Jezus en zei, Meester, wie weten dat du een leraar bist die van God gekomen is, dan die tekens die du deist, kon keiner doen want God niet met hem is. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid. Wer nicht wahr geboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagte zu ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn erst alt ist? Kann ich noch einmal ein Mutter lief und dann gehen und wahr geboren werden? Jesus sagte, ich sei die Wahrheit. Wer nicht mit Worte und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht kommen. Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Laat die dat niet wonderen dat ik die zei, je moet van nieuw je boeren worden. De wind bloost door waar er wel, en du kost in heren, maar du kost niet zeggen waar die herkomt, en weet ook niet waar die blijft. Zo is het met een jedem die van geest je boeren is. Nicodemus vroeg aan, wo kan zo wat passeren? Dan zei Jezus te aan, du bist een leraar aan Israël en weet dat niet, ik zei die de waarheid. Wie weten wat wie reden en betekenen wat wie gezegd hebben, maar wat wie u zeggen wel, kan ik leven. Want je dat niet leven wanneer ik je van ding op eerden vertaal, wo wil je dan leven wanneer ik je van himmlische ding vertaal? Nog is geen om hemel je voor en buiten die van hemel eraf kwam, dat is de mensen zijn die am hemel is. En zo als Moses in de wildnis een slang huur aan pool hangt, zo moet de menschen zijn ook hoog aan pool gehangen worden. Dat al die aan hem geleven, dat eeuwige leven hebben. Dan God zijn leven tot deze wereld weer zo groot, dat hij zijn een eindje zijn geeft, dat al die aan hem geleven, niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Dan God schakt zijn zijn niet aan deze wereld die te rechten, maar dat die wereld die aan kon zelig worden. Wer aan hem leeft, wordt niet gerecht worden. Wer aber niet leeft, is al gerecht. Wil hij niet aan den einzigen Gottes zien, zijn nomen geleeft. En dat rechte oordeel is dit. Dat licht kwam in de wereld te nennen, aber de mensen houden de diesternis leven als dat licht. Dan ihre woorden stoomden uit de diesternis. Dan wer zich in deze woorden eift, houdt dat licht en kämpft ook niet om licht. Dat zijn de woorden niet zelden voor een dag komen. Maar wer de waarheid deed, kämpft tom licht, dat het klaar te zijn is dat zijn woorden in God gedonen zijn. Als dit even weer kamen Jezus en zijn jinge am Jütschenland nennen, daar bracht hij met een tiettouw een deepdok. Je houdt deepdok bij eenen, dicht bij Salem, wil door veel water weer. En de mensen ständig kamen zich deepen te loten. Dan je houdt weer nog niet en je stopt. Ja, und seine Jünger streiten sich einmal mit den Juden über ihre Reinigungsverschriften. Und sie kamen nur Johannen und sagten zu ihm, Meister, die an ganzen Jordan bei dir wir, von dem du dein Getirknis gibst, kicke mal, die deibt da, und alle man geht nur an. Johann sagte zu ihm, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn ihm dort nicht vom Himmel gegeben wird. Jezelf geven mij dat je tekenis dat ik zei dat ik niet de Christus zie, maar dat ik ver aan je schekt zie. Maar wer de bruid haft, is de brigom. Maar den brigom zijn vriend steht en horcht wat de brigom zegt en freit zich den brigom zijn stem te hören. Daarom is de vrijheid nu vol en ganz mine. Hij moet toenemen en ik moet opnemen. Die van boven komt als eeuwen allem. Wer van de eed komt, is van de eed en reed van de eed. Die van hemel komt, is eeuwen allem. En hij heeft zijn getekenis van dat wat hij je heert en je zijnen haft. Aber zijn getekenis neemt keiner aan. Wer dat aanneemt, bewijst damit dat God waarhaftig is. Dan wem God geschickt haft, reed God zijn weerd, dan God deit zijn geist niet toemeten. Dan die vader is zijn zijn goud en haft am alles aan hen gegeeft. Wer aan den zijn geleeft, haft dat eeuwige leven. En wer niet aan den zijn geleeft, zal dat leven niet zijn in feier. Aber blijft on je God zijn oor. Als de haar eerst wist dat de Pharisäer je heert houden dat Jezus meer jenge mug en deipt als je haun, wann Jezus zelfs ook niet deipen deed, aber de jenge deiden, verleidt hij Judea en jenk waarde naar Galilea. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria en de stad Sychar aan. Dicht bij dat stek land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Daar werd de Jacobs barm. Wil Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dan dat weer al middag. Dan kwam de vrouw van Samaria water te halen. Jezus zei te haar, jef mij te drinken. Dan zijn de jenge weer naar stout gegaan eten te kijpen. Dan zei de vrouw van Samaria te hem, wo komt dat du en Jude, mij, de Samaritische vrouw, nog een drank water vraagt? Dan de Juden hebben met de Samaritier niets te doen. Jezus antwoordde en zei te haar, wann du de Gottesgoof kanst, en wer dit is, die te die zegt, jef mij te drinken, dan wurst du hem gevraagd hebben, en hij wordt die leven het water gegeven hebben. De vrouw zei aan haar, du hast nichts, womit die schapen kost, en de barm is deep. Wo kriegst du dan dat leven je water her? Bist du gerade aus ons vader Jacob, die ons diesen barm geef, uit den hij selbst en zijn zeens en zijn vee dronken? Jezus antwoordde en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt water darsten. Wer aber dat water drinkt dat ik geef, dem wordt niemals meer darsten. Aber dat water dat ik geef, wordt aan dem de emmeranende kwaal en jeft eeuwig leven. De vrouw zei te hem, haar, jef mij dat water, dat mij niet meer darsten wordt en ik niet meer broek komen water schapen. Jezus zei te haar, go roep dienen man en kom her. De vrouw zei te hem, ik heb geen man. Jezus zei te haar, du bist recht, want du sagst, ik heb geen man. Dan du hast vijf mannen gehad, en den du nu hast, is niet dien man. Daar hast du de waarheid gered. De vrouw zei te hem, haar, ik zei dat du een profeet bist. Onze vaders hebben op deze borg aangebet, en de Juden zeggen, Jeruzalem is de stad waar een aanbeten zal. Jezus zei te haar, vrouw, je leeft mij. De tijd komt dat je den vader niet op deze borg ook niet aan Jeruzalem aanbeten worden. Je Samariter weten niet wat je aanbeten. Wie weten wat we aanbeden? Dan dat heil komt van de Juden. Aber de tijd komt en is nu al, dat die waarhaftige aanbeder den vader am geest en in de waarheid aanbeden worden. Dan de zo'n aanbeder ziek de vader. God is geest en die am aanbeden moeten am geest en in de waarheid aanbeden. De vrouw zei te hem, ik weet dat de Messias komt, die de Christus heet. Want die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te haar, ik die met die reed, zie de Messias. En daarover kwamen ze in de jinger, en die wonderde zich dat hij met een vrouw reed, maar keiner zei, wat ziekst u, oder waarom reedst u met haar? De vrouw leidt er een waterkruk stonen en ging in de stad en zei tot de mensen, komt en zijt een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Kon dit de Christus zijn? Daar gingen ze uit de stad eruit en kwamen naar Jezus. En twaalf zeiden de jongen tot hem, meester, aat toch. Hij aber zei tot hem, ik heb wat te eten, wo je niets van weten. Daar zeiden de jongen een tot anderen, haft am irgendwer wat te eten gebracht? Jezus zei to aan, mijn eten is dat ik dem zien wellen dou, die mij geschikt haft, en zijn woord verrechten dou. Zag je niet dat zijn nog 4 maanden wat die ijs komt? Aber ik zei je, merkte mal de ogen open, kijk nu de arend, die is riep en reid om arenden. En wer die inbrengt, krijgt loon en sammelt vrucht voor dat eeuwige leven, zodat die daar zijt en die daar arend, zich taub vrijen kennen. Dan hier is die spruch woor, einer zijt en de andere arend. Ik schek je daar te arenden, wofür je niet je arbeid houden, andere hebben die arbeid gedonen, en je zijn in haar arbeid in hen gekomen. En veel Samariter en de stad leefden aan arm, wil de vrouw te aanzien, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. En als de Samariter dan naar arm kwamen, prachten ze arm dat hij bij aan blijven zal, en hij bleef door 2 dagen. En als hij te aan reed, leefde nog veel meer aan arm. Daar zeiden ze tot de vrouw, nu leven niet meer bloos weer in dat wat u ons zegt. Wie hebben nu zelfs geheerd. En wie weten dat dit werkelijk Christus de wereld er heiland is. Om 2 dagen verleed Jezus door en ging naar Galilea. Dan Jezus zei zelfs dat een profeet niet in zijn eigen land zeer geëerd wordt. En als hij naar Galilea kwam, nemen de Galilea hem op. Dan ze werden ook in Jeruzalem op een vast gewaast en houden gezien wat hij door alles gedaan had. Jezus kwam dan verder naar Kana in Galilea, waar hij dat water te wien gemerkt had. En daar weer een regeringsbeamte van Capernaum, die een kranken zien had. Als die hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging de haan en prachet aan te komen en zijn zien te heilen. Dan hij zei, die weer dood is krank. Dan zei Jezus te hem, want die mensen niet tekens en wonder zijn, wil je immer niet leven. De regeringsbeamte zei te hem, haar, kom, eer mijn kind stooft. Jezus zei te hem, God trekt dien zijn woord leven. De mensen leefden wat Jezus zei en muurk zich op een waag. En als hij op een trekwaag via, kwam hem zijn dienen entgegen en zeiden te hem, dien zijn leeft.

0: geëerd word. Wat je in mijn nomen beden woorden, woor ik daunen. Want je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in voorde beden, en die wordt je een anderen treester geven, die eeuwig bij je blijven woord. Dat als de waarheidsgeest in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan die ook niet. Je aber kanen den, dan die woont in je, en wordt met je zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen laten, ik wil terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijn. Wie ik leef, wil je ook leven. Want de dag komt, wordt je dat klaar zijn, dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zijn, en ik en je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den wil ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom was du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te arm, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden en dem wordt mijn vader ook leef hebben en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien, heren, is niet mijn woord, aber den vader zijn te mij geschikt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de treister, de heilige geest, den de vader in mijn nomen schikken wordt, die wordt u alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Laat je niet het hoort beanruien en verg je niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg ga, ook dat ik waar de trek naar je komen wil. Want je mij goed zijn, word je je door te vrijen dat ik naar voren ga, dan de voren is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher kämt. Even mij heeft hij geen kracht, aber de wereld moet weten dat ik den vader leef heb en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kom,
0: wel we wiedergonen. Ik zie de rechte wienstok en mijn vader is de wiengordner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, schnitt hij af. Aber alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft en mij... En ik wil in u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan wienstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wienstok en je zijn de ranken. Wie aan mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht. Maar ohne mij kan je niet staunen. Wenn ik aan mij blijf, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en een vier geschmeten en verbrand. Wanneer je aan mij blijven en mijn woord aan je blijven, dan vraagt nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt daar geëerd, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer, weer ook mijn leven te je, blijft en mijn leven. Wanneer je mijn geboten houden, waar je aan mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb en aan zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leef aan je ander zo is als mijn leef te je weer. Keiner heeft een geratere leef als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader geheerd heb. Je hebben mij niet gewählt, aber ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die er blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik u beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de wereld je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wanneer je nog van deze wereld weeren, wordt de wereld dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber niet van deze wereld, wil ik je door eruit gewählt hebben, en daarom haust de wereld je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht als niet raten als

Marcus Matt. En zeil nut sieperen, aber Paul will sich Silas en verleid ook. En de Breder wenschten an den Haaren sine Gnod. Hij ging durch Syrien en Cilicien en stoort de Gemeinden. Hij kam nur derbe en dan nur Lystra. Daar woont een jinger, die heet Timotheus. Zijn moeder wie een gelevende Jutje, aber zijn vader wie een Griech. De Breder en Lystra en Iconien houden goudet van arm te reden. Paul wil arm op zijn reis metnemen. Hij besneed arm om de Juden er het halven. Dan en de jeend wisten ze alle dat zijn vader een Griech weer. En als ze derg de steden reisden, deelden ze aan door met wat de apostelen en ältesten in Jeruzalem besloten houden. Doordat worden de gemeenten am geloven gestorkt en er het zool meerd zich alle dag. Ze reisden dan durch Phrygien en Galatien, wil de Heilige Geist dort nicht toeleid dat woord in Asien te predigen. Als ze in Bad Misien kamen, versuchten ze durch Bethinien te reizen, aber Jesus in Geist leidt dort nicht toe. En zo reisden ze bij Misien voorbij en kamen naar Troas. Dan de nacht houdt Paul een verstaling dat een man van Macedonien bedend ver am stond en zegt, kom even naar Macedonien en help ons. Als hij deze verstaling nu gezien houdt, verzocht hij voort naar Macedonien te komen, dan we nemen aan dat hij haar ons door hen geroept houdt dat evangelium te predigen. Dan voer we van Troas los en voeren gelijk even naar Samothracien en kwamen nächsten dag naar Nicopolis. En van daar naar Philippi, een Romeinse kolonie en de jegend een van de verste steden in Macedonien. En daar bleef we meerdere deur. Om Sabbat ging we buiten Stoutspoort am Water, wo de gewöhnliche Bet wordt. Daar zaten we een stoel en reden met de vrouwen, die zich daar versammelden. Eine vrouw die daar horchen deed, wie Lydia, een gottesverchert vrouwmensch van Theatira, die met rood blijvend zeich handelt. Der mögte haar dat hoort op dat ze daarop achten deed wat Paul zegt. Als ze in haar familie waren gedeept worden, lood ze ons aan om huis te komen en zegt, waar je mij door verholen dat ik te geloven om haar je komen zie, dan komt en blijft in mijn huis. En ze bemoest ons. Einen dag als we naar den plaats gingen te beden, traf we een schloven vrouwmensch die een voorzaaier geest houdt, en eren haren derg er voorzaaien veel inbracht. Dit vrouwmensch kwam Paul en ons hieraan en schreef, deze mannen zijn in alle hechsten God zijn deiner, die ons zeien, hoe we kunnen zelig worden. Dit deed ze een dag om anderen, wat Paul door Eva zo verdristelijk wordt, dat hij zich omdraait en tot den geest zegt, ik gebeid die aan Jezus Christus zijn nomen, uit er eruit te komen. En plötzlich verleidt die geest er. Ob als ihre haren zagen, dat ihre hoopnung op je wenst waag weer, nemen ze Paul en Silas en slaapten die op Marktplatz verjerecht. Die brachten die ver ihre vredensrechte en zeden, dit zijn jutsche mannen en brengen onze stout em oproer. En wat ze leren, kan wie nicht aannemen, ook nicht metmerken, wil wie reimer zijn. Dat volk reed zich op, jegen aan te gonen, en de rechter bevolen aan de kleider van lief te rieten en aan te verheven. En als ze aan goud verklopt houden, schmeten ze aan in het gevangenis en bevolen den wachtmeester aan door zeggen te holen. En die, wie aan dat bevolen weer, stopte hem binnenste in het gevangenis en sloot aan de feit hem klotsen in. Aber midden in de nacht beden Paulus en Silas en zongen leider God te loven en de andere faust genomene heden dood. En plötzlich kwam door een groot eerdbeben, dat het gevangenis wat op een grond voortschadderd. Plötzlich sprongen alle deren op en allem vallen de keden af. De gevangeniswachter wuk op. En als hij zag dat alle gevangenis deren op waren, greep hij om schweert en wil zich doodmerken. Dan hij dacht de faust genomen worden alle uitgereten zijn. Paul oberschreeg uit vallem hals, dood die keinen schoden aan. Wie zijn alle hier? Dan leidt hij zich een licht brengen en raande nen en val Paul en Silas zetterend uit angst voor een feit. Hij bracht aan Ruud en zei, lieve haren, wat moet ik doen dat ik zelig word? Zij zeiden te hem,
Gleib an den Herrn Jesus Christus, da warst du und deine Familie selig.

Red, min hög je achter fastes, ek ros nej, och bered förnimft je de vårheid. De kenig vet om all det om, en ek kan fri to am van deze ding reden, dan ek weet hij as dom het bekant, en dit as nicht wo am winkel passiert. Kenig je grippe, je leefst du wat de profeten zeden, ek weet dat die dort je leefst. Dan zei de grippe to Paul, door veelt nicht veel, dan hast du mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel oder weinig veelt, dat nicht bloos du, aber alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als ze dat gezegd houdt, stond de kenig op, en zo ook de landesverstonen en Bernice, en die met am taub zouten. En als ze ons ziet gegone weeren, reden ze ongezik en zeden, dis maandijd nu staat in dood oder keden verdiend haft. Dan zei de Agrippa to Festus, wann dis maand nicht verlangt, hou den keizer te zijnen, hou de kon frie loten worden. Als het eerst besloten werd dat wie no Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldaten verstoner Julius evergeeft, die tom keizerlichen regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesterje wieren, dat verlengd de Aziatische Wotakons zeilen zal, voer wie vom Land een Aristarchus uit Mazedonien kam ook met ons. De nächsten dag land wie en zieden. En Julius wie Paulus vriendlich gesonnen en leid am no zine vriend gonen, dat die am verzorgden. Als wie sie dan verleiden, voer wie zo dat wie bij Zypern am Schuling wieren, dan wie houden den Wind jij in ons. En als wie even im openen Meer bij Zalitien en Pamphylien verbiefuhren, kam wie bad Mera en Lysian. Door funkt de Soldaten verstonen an Alexandrische Chap, dat op een weg naar Italien via en bracht ons door en op. Wie kämen viele durch nicht viel wat verwärts, en wil ons de Wind so stark gegen an wir, voll ons dort schwor bad Kniedes zu kommen. En wil wie wegen den Wind nicht unsere Rechnung holen können, segelt wie jegen Kreta am Schüling bis Salmoni vorbei, en kämen mit grauter Mee no Scheinhoven, dicht bei der Stadt Lazia. En wil wir also viel Zeit verloren houden, en dat reizen al gefährlich wordt, en ze goor de Fausttiet verbi wir, jef Paul aan dissen rood. Hij zei to aan, Mana, ik zei dat het op onze fort veel lieden en schoden geven wordt. En dat wordt niet bloos aan de voer en dat scherp, aber ook aan ons eigen leven zennen. Aber de soldaten verstoner hield zich meer aan dat wat de stier maun en de scherphaar zeden, als aan dat wat Paul zeed. En wil de hoven nicht irgendwie door overwinter te blijven, worden de meeste zich einig van door wieder te voren en zijn een irgendwo bad Phoenix, en hoven en Kreta te komen en door overwinter te blijven. Dat wie een hoven den om Noordwesten en Zuidwesten op via. Als de wind aanvangt zand van zieden te blozen, dachten zij, ze kregen kracht wat ze willen. Dan hoven ze er anker en nern en zeilden dicht aan de kant aan Kreta voorbij. Aber dat deed niet lang, dan kwam een wind, de Noordoosten, een oerkaangewald van de insel erop. En als de storm dat schap eerst te holen houdt, zodat we nust aanvangen konden, jij wie ons haan en leiden ons van wind drieven. En als we bij de kleine insel Klauder Schuling voorbij voeren, kon wie met knaupernood dat radingsboot zich erholen. En als ze dat een opgehold houden, bongen ze streng om dat scherp, dan ze verrichten dat het kon op de seertes zand even een opgedreven worden. Ze holden de zegel leger en lieten zich van wind drieven. Wie worden zo oog van wind hanen hergeschmeten, dat wie nächsten dag aanvangen onze woer er meer aan hen te schmieden. En om drie deur schmeet wie met onze ene hang ook dat gereedschaft eruit dat om schapje hier. En als meere deur weder zon nog stierens voor een dag kämen en de wind met zijn gewalt aanhield te toben, verloor wie alle hoop nog op leven te blijven.
Og om de längre tid ikke gir den hauden,

den hij niet zag, zoals man hij hem zag. Dat hem geloven hield hij oosteren en dat met bloed bestreken, dat de dodesengel de eerste boeren in Israël niet aanbracht. Dat hem geloven gingen ze door het Rode Meer als over een dreigen land, wat de Egypten ook verzochten en verdronken. Dat hem geloven vallen Jericho er een wijn aan, als ze door 7 deur erom gewonnen waren. Dat hem geloven wordt Rahab de Hoer niet met de ongelevende toop omgebracht, als ze de spionen vriendelijk opnemen. En wat zal ik nog meer zeggen? Ik heb niet tijd nog van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Doften, Samuel en de profeten te reden, die dat hem geloven kennisrekken en genomen en gerechtigheid hergesteld, versprekingen gekregen, de lijfste vrede te je holen, 4 vlammen die het genomen, van het schwert kunt en zekerheid brengen, en er zwakheid sterk geworden, worden gewalt gekregen en zaden er vrienden in de vlucht. Früher is er doden stonden op, dat ze die waarheid kregen. Andere leiden zich dood kwelen en steden die vrijheid te welen, dat ze tot beteren leven opstonen kunnen. Andere worden verspot en verheift, sogar gekeet, faust genomen en ingestopt. Die worden gesteinigd, twijgezucht en met een schwert doodgemerkt. Die gingen in schopsfallen, kassenfallen om. Die werden verloten worden, noogestonen en gekweeld. De welt werd niet weet dat ze die houden. Ze zijn in haar elend en de wildnis erom gewonnen en hebben in borg, heilen en lager in de eerd geleefd. Deze hebben zich er in geloven, alle en godet getekenis, om nog niet gekregen wat God versproken houdt. Wil hij om ons het halven nog wat beter voor zijn houdt, dat ze niet ohne ons zullen volkomen worden. Wil we nu zoveel met er getekenis om ons hebben, dan wil we nu ook de zin aufleien, die ons zo leicht aanhängt en schwerfällig merkt, en aanholend ranen zoals het voor ons bestemd is. Wel wie Jezus nie uit dem Uur loten, van dem ons geloven van Anfang bad eng aufhängt, die om de vrij te kriegen, die hij in Uitzicht houdt, de Christus lieden op zich neem, de schaunt nicht acht, en haft zich op Gott seinen Thron te rechter Hand gesaat. Stelt je denen mal fair, die zich dort van de waderspanste Sinder je faule leid, dat je en jene Seelen nicht meid en mutlos worden. Je sind in jenem Streven, je in de Sinn, noch nicht bei dem Blut verjeten gekommen. En je haben dort ermutigende Wut verjeten, dort je anredt als Sehn. Mein Sehn, nimm dort nicht leicht, wenn der Haar die beliert. En verzög nicht, wenn du von ihm gestroft wurst. Dann wem der Haar gut ist, dem beliert er. En brück den Stock an jeder Sehn, den er abnimmt. Nehmt dort an als Belehrung. Gott behandelt je so als Sehens, dann wo is een Sehn, den de Vater nicht beleert? Wann je nicht so als alle anderen beleert worden, da zijn je buiten eheliche Kinder en nicht Sehens. En nog meer, je hebben alle menschliche Vaters gehad, die ons beleert hebben, en wie houden respect voor aan. Aber wofür meer zullen we ons dan den Vater over je Geister ongedoen merken en leven? Onze voorders hebben ons maar korte tijd naar erem goed denken beleerd. Aber God heeft ons tot onze goden beleerd dat we aandeel aan zijn heiljung hebben. Strofen is voor ons, groot wanneer het passiert, niet een vrijheid over truja. Nu hebben we eerst dat een gerechtigheidsavond voor die zich door dich hebben beleerd loten. Daarom heeft je mede hang waarde op en sammelt je kracht voor je mede knieën. Merkt je glikke stie tom gonen, dat de lomen zich niet de feit verwrekken, obleven je heild worden. Doet alles wat je kennen met alle mensen en vrede te leven. En streeft naar de heiljung, waaronen keiner den haren zijn wordt. En zijt doorne dat keiner God zijn nood verziemen wordt, en dat bij keinem de betere wartel walst een trubbel aanrecht, woord er vele veranreinigd worden. Zijt doorne dat keiner een hoera oder een godloze is, zoals Esau, die zijn eerste geboortsrecht van een maaltijd vertuigt. Nu her aber, zoals je weten, als hij den zegen over wil, wordt hij afgewezen, hij van keinen waag zijn zin te ändern, wanneer hij ook aan je tronen naar den zegen zacht. Je zet niet naar den brennenden boog

Vårt med era lost taup för gången, och vad då dejt vad Gott habe väl, vårt evigt bliven. Kenja, de laatste stund är hier, en je habe je hiert, dat de antichrist komen wort. Då sind nu al veel antichristen gekomen, daarom weet wie dat de laatste tijd hier is. De sind uit onze mede uitgegonen, aber de weren nicht van ons. Wann de van de onze je gewaast weren, weren ze bij ons gebleven, aber de jengene uit dat het te zijn weer, dat ze nicht van de onze je weren. Aber eben jou is de Heilige Geist gekomen, en je weten de waarheid. Ik schreef aan jou nicht daarom dat je de waarheid niet weten. Aber wil je de waarheid weten, en tussen waarheid en leeges onderscheiden kennen? En wer is een leider, wann het niet die is, die door je zegt dat Jezus niet de Christus is? Wer den Vader en den Sohn niet anerkannt, is de Antichrist. Wer den Sohn niet anerkannt, haft ook niet den Vader. Wer aber Christus Gott seinen Sohn haft, haft ook Gott den Vader. Holt dort am Glauben faust, wat je van Anfang gehört haben. Wann dort bij jou bliebe woord, wat je van Anfang gehört haben, da war je ook met Gott den Vader en met seinen Sohn en Gemeinschaft blieben. En wat hij ons versproken haft, is dat eeuwige leven. Dit heb ik jou van die geschreven, die jou vervieren willen. Aber je hebben den Heiligen Geist gekregen en die leeft in jou. En je hebben dat niet nodig dat je irgendwer beleren moet wat er recht is. De Geist is waarheid en een naam is nicht falschet. En zoals hij jou gezegd heeft, je moeten in Christus leven en bij hem blijven. Lieve kinder, dan blijft nu ook een arm, dat je niet moeten terugstonen en te schande worden. Aber je vrije worden, om te zijn wann hij komen wordt. Wil je weten dat God je recht is, weet je ook dat God zijn kinder zijn, die door recht doen. Zijt wat de Vader ons van een leven bewezen heeft, dat wie God zijn kinder genaamd worden. En wie zijn dat werkelijk? De wereld kent ons niet, wil ze arm niet kent. Lieve vriend, wie zijn nu al God zijn kinder? Dat is aber nog niet voor een dag gekomen wat we nu hier zijn worden. Wie weten aber, wann hij komen wordt? Daar waar we zo zijn als hij is, dan wie zullen hem zo zijn als hij is. En wer zijn hoopning op Christus zaad, wordt zich reinigen zoals hij ook rein is. Wer daar zindig verschuldigt zich tegen God zijn gezaad, dan alle zinden worden tegen God zijn wellen gedonen. Je weten dat Christus gekomen is de zinden weg te nemen, en een arm is geen zind. Wer met Christus verbonden is, wordt niet in zinden leven. Wer in zinden leeft, heeft hem niet gezien noch gekannt. Lieve kinder, laat je van keinem vervieren. Wer dat rechte deed, is je recht, zoals Christus je recht is. Wer in zinden leeft, is van dievel, dan de dievel heeft van Anfang gezindigd. En God zijn zin keem den dievel zijn woorden te verstieren. Wer van God geboren is, leeft niet in zinden. Wil God zijn leven nu in hem is. Hij kan niet zinden, wil hij van God geboren is, en niet het leven heeft. Daarom is het te zijn, woont God zijn kinder zijn, en woont den dievel zijn kinder zijn. Wer niet dat rechte deed, en niet zijn broeder God is, is niet van God. Dan ons is dat van Anfang aan gezegd worden, dat wie ons onder een ander zullen God zijn. Wie zullen niet zo zijn als Kain, die den bezen aan je heen, en zijn broeder dood mag. En waarom mag hij hem dood? Wil zijn woorden ongerecht werden, en hij wist dat zijn broeder zijn woorden gerecht werden. Dan wundert u niet, lieve broeder, van de wereld je houdt. Wie weten dat wie van dood tot leven gekomen zijn, wil wie een leven voor de broeder hebben. Wer de leven niet heeft, is nog een dood. Wer zijn broeder houdt, is een merder, en wie weten dat een merder niet dat eeuwige leven heeft. Wat voor een leven is, kan wie aan Jezus zijn, die zijn leven voor ons geeft, en zo zal wie ook welig zijn ons leven voor de broeder te laten. Aber wer in deze wereld goed af is en ziet dat zijn broeder wat nedig veelt, en aber zijn hart voor hem toos leert, wo kan God zijn leven in dem zijn? Lieve kinder, wil wie niet bloos van leven reden, aber die en waarheid met woorden bewijzen. Daarom waar wie weten dat wie uit de waarheid stammen en voor God kunnen ruig zijn. Een doont wo met ons hoort ons veroordeelt. Dan God is gerater als ons hoort en weet wo het met allem staat.

0: ook zijn grote macht. Ik zag dat een van zijn kapen een doodswond gekregen had, maar die doodswond weer waren geheeld. En de ganze eerdbodem wundert zich over dat hier. En ze beden den dragen aan, die dat hier die macht geeft, en beden ook dat hier aan en zeiden, wer kan zich dat hier gelijk stalen? En wer kan jagen aan kriegen? En dan wordt een muil gegeven grote ding en lasterungen te reden, en dan wordt macht gegeven 42 maanden aan te houden. Dan moet hij zijn muil lasterend jagen God op, zijn nomen, zijn woning, ook de im hemel wonende te lasteren. En dan wordt het gegeven jagen de heilige te kriegen, en ook jagen aan te gewinnen. En dan wordt macht gegeven over alle geschlachten en spreuken en heiden. En die op ieden wonen worden aan alle aanbeden. Dat zijn al die, den er nomens niet en dat geschlachte lam zijn levensbuik geschreven zijn. Wer urenhaft zal horchen. Wer andere faust neemt, wordt faust genomen worden. Wer andere met hem schweert doodmerkt, moet met hem schweert doodgemerkt worden. Hier is de heilige er geduld en er geloven. En ik zag een ander tier uit de eerde uitkomen. Dat had twee zonen hiernaar als een laam en reed zo als een dragen. En dat eeuwde dat eerste tier zijn macht alle verarm uit en bracht de eerd en die daarboven wonen wat door, dat eerste tier met de geheilde doodeswond aan te beden. En dat grote wondertieken merkt ze goed voor de mensen te zijn, vier van hemel op de eerd vallen. En wil hem dat weer gegeven worden voor dat tier tekens te donen, verviert hij doordat allem die op eerden wonen, en beveel de eerdbewoner een beeld te merken dat tier te eren, dat met hem schweert weer verwond worden en op een dag leeft. En dan wordt het gegeven, en dat beeld van eerste tier levenden en te geven, dat dat reden kon. En ook al die dood te merken, die dat tierbeeld niet aanbeden worden. En hij bracht dat ook wat door, dat beid, klein en groot, rijk en arm, vrij of verschloofd, een teken op een rechte hand of om stieren gegeven wordt. En dat keiner kijpen of verkijpen kan, die niet dat teken of dat tier zijn nomen heeft, oder dit zool die voor zijn nomen staat. Dit fordert wijsheid. Wer dat verstonen kan, dem loopt dat tier zijn nummer toptalen. Dan dat is een nummer voor een man. Zijn nummer is
1: Saas.
0: Dan kijkt ik en zegt dat laum op een zionboer stonen en met arm 144.000 die zijn nomen ook zijn voor zijn nomen op ihre stieren geschreven houden. En ik hier een stem van hemel, zo als van een grote woter, of ook zo als van een luider donnerald. De stem die ik hier weer zo als van harpenspeler er een harpen spelen. En ze zongen een nieuw lied voor de tieren en voor de ältesten. En dat lied kon keiner leren, buiten de 144.000 die van de eerd losgekocht werden. Dit zijn die zich niet met vroeglied veranreinigd hebben, dan die hebben zich reingeholen en gonen dat laum hingen aan wo emmer dat haan jeet. Die zijn uit de menschen losgekocht als eerstlingsvrucht van God en dat laum. En er een muil wordt keine leeges gevangen, dan ze zijn onschuldig voor God zijn troon. Dan zag ik nog een engel midden der im himmel vliegen, die houdt een eeuwig evangelium die te predigen die op eerden wonen. Dat is alle menschen uit alle heiden, rausen, stam en spreuken. En zeet met luiderstem, vercht God en geeft arm de eer, dan zijn de tijd te rechten als je komen. En beet den aan die hemel en eerd en meer en de waterkwalen je merkt haft. En daarop kamen andere engelen zeet, die is je vallen, Babylon de grote stad is je vallen. Wil ze alle velken er een gelegenden hoerenwien haft te drinken je geeft. En den kam een derde engel hing eraan en zeet met luider stem, want irgendwer dat tier en zijn beeld aanbeet, en zijn teken omstieren of de andere hand neemt, die zal ook God zijn en gelegenen wien drinken, den hij onen gedempeld en zijn oeien koffelen en je goten haft, en wordt voor de heilige engel en voor dat laum met vier en schwevel gekweeld worden. En vandoor wo ze gekweeld worden, kemt de ruik immer en eeuwig. du erst da